Doe je nog een stuk? Ja, we hebben nog eens eens geschreven. Ja, niet slecht, maar ja. We kunnen niet nog Cover-Versionen spelen, daarom. We moeten zelfstandig werden. Sollte sowieso auch ein bisschen so. Okay!

Nog een stuk. Ja, we hebben nog eens eens geschreven. Ja, maar... Ja, ja. Niet slecht, maar wel. We kunnen niet nur Cover-Versionen spielen, darum... Wir müssen selbstständig werden. Sollten sowieso auch ein bisschen so... Okay!

Do you nog een stuk? Ja, we hebben nog eens eens geschreven. Ja, niet slecht, maar ja. We kunnen niet nur Cover-Versionen spielen, darum. Wir müssen selbstständig werden. Sollte sowieso auch ein bisschen so. Okay!